0: En nu, beste televisiekijkenaars, een mooi gedicht van onze landen. Koeroe, Paloma, zachte Christus, en plof, het bal vliegt in het water.
1: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hoor veel van de madame.
2: Men dan er zonder tegen bos, kreeg een stonder binnen een host. Klagen van honden stegen boel en de gesklonderd in bedoel.
0: Echt onder Frank, verpappig jij, dat is niet te duur. Het sleeft, meneer notaris, pappen is gezond. Met de tetten in de mond, garnalen kroketten, waar reek ik niet.
3: Maar het verzamelt over de vloegen uit van een gevlaggen tijd. Tegen de vrouwen van den boot gedaan. Nee, geen mijn zon zag het huid van de vrouw gedaan.